0: Dit zijn we aan God.
1: 45, I-39 northbound, mile post 45, Silver Acura, Mississippi, Wyong A. Adam, 465, Mississippi.